black.

encourages her.

bukas. Sa panahong ang mundo natin ay tila nag

listening.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA krijgt veel kritiek. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Follorin Balogun terug te draaien. Zo mag Balogun, ondanks een rode kaart, toch spelen tegen de Rode Duivels. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. De Belgische Voetbalbond reageert dan weer verbijsterd en bekijkt of ze stappen ondernemen. Al zal dat weinig effect hebben, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: Het is een zeer, zeer, zeer uitzonderlijke situatie. En het is natuurlijk een strijd die ze nu moeten voeren met de FIFA. Een miljardenorganisatie, zeg maar. Dus de kans lijkt mij zeer klein dat ze die zaak gaan winnen. En dat er plots zal beslist worden om de uitslag van deze wedstrijd te schrappen of die wedstrijd te herspelen. Of dat kan ik mij echt niet voorstellen.
2: Opvallend, onze Belgische voetbalbond kreeg nog geen officiële motivatie van de FIFA. Rode duivel Thibaut Courtois reageerde verrast op de beslissing. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap.
4: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
2: Om 2 uur vannacht spelen de Rode Duivels tegen de VS. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. Eerder gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek ook afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
5: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
2: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de christelijke vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
3: Het zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
2: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt daar al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur daar te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. Het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse aanvaller Valerian Balogun kan spelen tegen de Rode Duivels. Gisteren bleek dat de FIFA zijn schorsing had teruggedraaid en dat Balogun dus toch zou kunnen spelen. Maar de beroepscommissie van de FIFA wil dat nu extra onderzoeken. Wanneer die uitspraak er zal komen, is niet duidelijk. Chef voetbal bij HLN, Niels Poissonnier.
4: Wat vooral zeer schrijnend is, dat is dat elke avond voor de wedstrijd is er een soort presentatie door FIFA. En in de vorige 4 presentaties stond dat telkens bij een rode kaart of bij 2 gele kaarten, ben je automatisch de volgende wedstrijd geschorst. Nu blijkt dat bij de presentatie voor de wedstrijd tegen Amerika, dat die slide verdwenen is.
2: Opvallend, de Belgische Voetbalbond weet officieel nog van niets. Zij hebben nog geen motivering of scheidsrechtersrapport van de FIFA ontvangen. Gisteren reageerden ze via de media alvast verbijsterd op de beslissing. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. En ook gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

just admire.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden. Dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie dan weer verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun terug te draaien, waardoor Balogun vannacht tegen de Rode Duivels kan spelen. Het Arbeidsauditorraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het Arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent zelf alle beschuldigingen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prateren.
4: Je hebt relatief goedkope warmtepompen, de lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren, maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering en daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
3: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. Sport. Zo net zijn de renners begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg ook 4 beklimmingen en mogelijke temperaturen tot 40 graden onderweg. Je hoort Remco Evenepoel.
5: Het is sowieso pittig de hitte, maar ik denk, als je op de fiets bent, heb je ook iets meer wind. Dus voel je het misschien iets minder dan dat je stilstaat in de vlakke zon. Maar ik denk dat bijna iedereen er zo goed mogelijk op voorbereid is. En vandaag zal het lange etappe worden. Bijna 200 kilometer, veel hoogtemeters. Constant licht oplopend. Dus het zal geen snelle etappe worden zoals gisteren, denk ik. En voor de rest afwachten wat de start zegt. En dan de finale een beetje aanpassen aan de hand van of er een vlucht wegblijft of niet.
3: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
6: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de eerste bij familie gaat zijn.
7: Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
8: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ga ik gewoon slapen. Dus goed begin van de vakantie.
9: Ik heb lezen als een pilsbin. Maar ja, het zal goed komen. Dat was het waard.
3: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

van de tijd, van de tijd. Is losgemaakt, is losgemaakt, is losgemaakt. De tijd heeft geschreeuwd, geschreeuwd, geschreeuwd. De tijd

Voor de volgende.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden. Dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie dan weer verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun terug te draaien, waardoor Balogun vannacht tegen de Rode Duivels kan spelen. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het Arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent zelf alle beschuldigingen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prateren.
3: Je hebt relatief goedkope warmtepompen, de lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren, maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering en daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
2: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. Sport. Zo net zijn de renners begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg ook 4 beklimmingen en mogelijke temperaturen tot 40 graden onderweg. Je hoort Remco Evenepoel.
4: Het is sowieso pittig de hitte, maar ik denk als je op de fiets bent, heb je ook iets meer wind. Dus voel je het misschien iets minder dan dat je stilstaat in de vlakke zon. Maar ik denk dat bijna iedereen er zo goed mogelijk op voorbereid is. En vandaag zal het lange etappe worden. Bijna 200 kilometer, veel hoogtemeters. Constant licht oplopend, dus het zal geen snelle etappe worden zoals gisteren, denk ik. En voor de rest afwachten wat de start zegt. En dan de finale een beetje aanpassen aan de hand van of er een vlucht wegblijft of niet.
2: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rock Werchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
5: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de eerste bij familie gaat zijn.
6: Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
7: En dit is het enige wat gaat gebeuren. Voor de rest van de dag ga ik gewoon slapen. Dus goed begin van de vakantie.
8: Ik heb lezen als een pils ben. Maar ja, het zal goed komen. Dat was het waard.
2: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Er zijn momenten waarop het leven u dwingt om trager te gaan. Om meer aanwezig te zijn in het moment, zowel fysiek, maar ook mentaal. In dat moment, hoe dat je er ook in staat, triestig of vrolijk. Ik was er zelf live bij toen Julie haar relaas vertelde. En ik moet zeggen, ik heb nog weinig mensen ontmoet die zo snel zo mooie woorden kunnen denken. Alsof alles wat ze zegt al ergens klaar zat in haar hoofd. Het moest er gewoon nog uitrollen. Hier is het verhaal van Julie.
1: Ik krijg een berichtje van mijn mama. Het is uitgezaaid naar buikvlies. Oké. Op dat moment zit ik in Frankrijk bij een vriendin te helpen in de keuken op een retreat van 1 week, 3 weken aan een stuk. En ik ben mij daar wat aan doorworstelen van dessert naar dessert, van apéro naar apéro. Terwijl ik nog aan spartelen ben met het verwerken van een relatiebreuk kort ervoor. Of eigenlijk toch iets langer daarvoor, maar zo'n relatiebreuk met een staartje eraan, zich goed lang uitgerekt. Niet zo gemakkelijk. Ik had wel wat dingen aan mijn hoofd. Goed, ik krijg dat bericht binnen. Het leven gaat door. De retreat gaat door. En een beetje later kom ik terug in België. Het zal ongeveer oktober zijn. En ik verhuis nog. Ik haal al mijn grieven uit de stockageruimte. Trek in een nieuw huis met 2 nieuwe huisgenoten. En in alle drukte denk ik, oké, ik ga nog eens naar mijn masseuse, Farah, in Gent. De beste masseuse van Gent en daarbuiten trouwens. En niet alleen een masseuse. Ze is eigenlijk voor mij een beetje een therapeut. Je komt daartoe, ik boek een bepaalde massage, maar het is meestal op het moment zelf dat we beslissen wat voor massage dat we gaan doen. Ze luistert ook altijd een keer, wat gaat er? Wat is er aan de hand? Dus ik begin te vertellen en het begint te dalen. Het is serieus. Het was wel al serieus. Een klein jaar daarvoor zat mijn mama op de zetel in mijn living om te vertellen, ik heb pancreaskanker. Oké. Ik herinner mij dat ik nog wat moest lachen, want ik dacht, dat is niet echt. En ik heb nog hoop en moed en ik ging mijn mama tips geven hoe ze beter kan eten en gezonder kan worden. Ja, wat doe je als je op dat moment bezig bent met een relatie die op springen staat en ook effectief is afgesprongen? En dus Farah zit voor mij en ik herinner mij nog, ze zit daar met haar ogen wijd gesperd, strak mij aan het aankijken, met haar sjaaltje op haar hoofd en een rode trui aan. En ze zegt, ga naar uw mama. Je gaat uw mama gaan bezoeken, nu, zo vaak mogelijk, 1 keer per week. Minstens 1 keer om de 2 weken, toch tenminste. En neem haar stem op. Stel haar vragen, praat maar en zet gewoon uw gsm aan, neem haar stem op. Je gaat er zo blij mee zijn om haar stem nog achteraf te kunnen horen. Mijn ogen waren even wijd gesperd als de haren en de boodschap kwam binnen. Op dat moment was het nog een beetje een opdracht. Ik was vroeger, toen ik klein was, een mama's kindje, altijd lekker dicht bij haar en voor de haard in de zetel liggen. En als mama of papa was, ik ging altijd naar mama. Maar ja, je groeit op en ik ben puber en ik doe van alles. Zij leidt haar leven op een bepaalde manier en er komt wel een beetje een afstand. En zo heel vaak zie ik mijn mama niet. Af en toe een keer en soms is dat leuk, soms is dat niet leuk. Soms wil ik een uur babbelen, soms wil ik na 5 minuten weg. Ja. Maar toch, ik begin die bezoekjes in te plannen. Ik van Gent naar Eeklo, mijn mama woont in Eeklo. Ik neem soms de trein, soms een auto, ik plan dat in. En effectief, ik ben daar en in plaats van haar advies te beginnen geven hoe dat ze beter moet eten, dan voel ik, ik wil gewoon bij mijn mama zijn. Gewoon haar even alleen voor mij. Mama's kindje zijn, gelijk vroeger. En ik dacht, ik wil ook gaan wandelen met mijn mama, want ik kom daartoe en mijn mama zit altijd in de zetel voor tv te kijken en ze beweegt niet veel meer. Ik dacht, kom, allez, we gaan toch nog een keer naar buiten, wat frisse lucht opdoen. Maar ja, ze had geen energie niet meer in haar benen. Ze zat en ja, ver wandelen ging niet. Ze was snel buiten adem. En er was ook geen rolstoel. Ik dacht, ja, maar ja, zo gaat dat niet. Dus ik tegen haar man, de volgende keer dat ik hier ben, ik ga gaan wandelen met mijn mama en in een rolstoel gaat hier staan. Zo gezegd, zo gedaan. Volgende keer kom ik toe, rolstoel staat daar. Dus we zijn ons aan het klaarmaken om te gaan wandelen. En haar man wilde ook zijn jas aandoen. En ik dacht, oei, die gaat toch niet mee? Ik dacht, mijn gezicht spreekt boekdelen. Voor hem blijkbaar niet genoeg. Dus ik zeg toch een keer tegen hem, ik wil eigenlijk met mijn mama alleen gaan wandelen. En mijn mama wou dat gelukkig ook. De boodschap was toegekomen. Zijn jas gaat uit, onze jas gaat aan. We stappen in een auto en we rijden naar het Leen, supermooi natuurgebied, niet zo ver. Rolstoel eruit, kussentje in de rolstoel, mama erin. En ik zie haar nog zo zitten voor mij. De rolstoel was een beetje te klein, dus ik loop zo'n beetje voorovergebogen, maar ja, zo'n beetje erop aan het leunen. En voor haar, voor mij, zo'n hoofd met zo wat witte pluimpjes op. Het is gek hoe snel iemand zijn haar uitvalt bij de chemo. Het was na week 2 of week 3 al dat ik mijn mama voor de eerste keer kaal zag. Dat was wel wat schrikken. Maar daarna ja, kwamen er zo wat witte pluimpjes. En eerst droeg ze nog een sjaaltje of een pruik, maar toen was ze gewoon zo, was ook wel oké. En als het te koud was, had ze haar hoedje mee. Ze had zo een stom klein grijs

gesteld en we hebben met elkaar gesproken alsof dat we ja, op een manier dat we nog nooit eerder hadden gedaan. Het is niet dat we heel veel zeiden, maar de dingen die moesten gezegd worden, werden wel gezegd. De tijd gaat verder en zelfs de energie om gewoon in de rolstoel te gaan wandelen ging ook weg. En er kwam een tweede bericht. We gaan stoppen met de chemo. Slik, oké. Okay. Maar ja, chemo 1 was gepasseerd, chemo 2, chemo 3 en chemo 4 is er niet. Allemaal te vergeefs. Dus ja, mevrouw, we gaan over op comfort. Dat is eigenlijk zoveel zeggen als we gaan u gewoon alle pijnstillers geven dat je kunt gebruiken om het u comfortabel te maken, dat je niet te veel pijn hebt. Oké. Okay. Feestdagen komen er stilletjes aan. En het is dan 1 januari. En 1 januari is de dag dat we altijd vieren met de familie langs de kant van mijn mama. Ofwel bij haar, ofwel bij haar zus, mijn tante. Maar deze keer was het bij mijn broer thuis. Die zei, zal ik het wel regelen. Hè? Dus wij allemaal naar mijn broer thuis. En we wisten allemaal dat het de laatste keer was samen met mijn mama. Het was super mooi en moeilijk en verdrietig en prachtig en alles tegelijk. En hoe lang dat ze nog heeft, ja, dat wisten we eigenlijk niet op dat moment. Maanden, weken, zijn het dagen? En mijn mama was toen nog aan het vertellen dat ze er zo hard naar uitkeek om nog een keer haar huis te zien, wanneer de laatste details van de renovaties waren afgewerkt in het huis. Er moest nog iets geschilderd worden of de plintjes moesten afgewerkt worden. Dat zou voor de lente zijn. En we zeiden allemaal ja, maar dat wringt toch wel in uw buik. En die dag vertelt ze ook dat ze zich wil laten opnemen op de palliatieve dienst. Weer slik. Oké, maar misschien wel een goed idee. Want mijn mama is nog wel iemand die graag alles zelf blijft doen, ook al kan ze het misschien niet. Kort ervoor, tijdens de kerstvakantie, was ze nog samen met haar zus de hele kerststal en de kerstversiering aan het uitstellen. Zo kitsch als dat je maar kunt voorstellen. Op de knieën gekropen om alles uit de kast te halen, lichtjes, alles, Maria op de juiste plek. Ze was terwijl aan het kibbelen met haar zus en ik had terwijl de pruik van mijn mama opgezet. Het leek ontzettend veel op haar, zonder dat ik het door had. Maar dus ja, mijn mama die blijft maar dingen doen thuis, terwijl ze direct buiten adem is. En op een gegeven moment zit ze op haar knieën, maar geraakt ze niet meer recht. Ja, als haar man thuis is, geen probleem. Is die alleen thuis? Klein probleem. Dus palliatieve? Oké, gaan we dat misschien toch wel doen. We wisten niet wanneer, maar het was een heel stuk sneller dan we dachten. Een paar dagen later, het was nog in de eerste week van januari, wordt ze opgenomen op de palliatieve dienst. Ik wou daar absoluut bij zijn. Dus ik met de trein naar Reeklo en hè, mijn mama gaan oppikken. En samen met haar en haar man gingen we dan alles in de auto steken. En ik zie haar nog zo staan voor mij, met haar hoedje op, haar een bril, haar een rode jas, met de poes en de kap. En ik heb nog zo een foto genomen van haar, met mijn wegwerpcamera, die ik altijd bij heb, voor haar eigen voordeur. De laatste keer, dacht ik. Het was de voorlaatste keer, maar wel de laatste keer dat ik ze voor de deur heb gezien, van het huis waar ik ook ben opgegroeid. Dus we stappen de auto in, we gaan naar de palliatieve dienst van AZ Sint Lucas in Gent. Ik ben blij, want mijn mama is nu dicht bij mij. Nu moet ik de auto niet meer nemen of de trein regelen. Dat is gewoon, hup, fiets nemen, 15 minuutjes fietsen, klaar, dan ben ik bij mijn mama. En ze sliep op kamer 3. Ik ook weer blij, want 3 is mijn lievelingsgetal. Dus ik dacht, goeie kamer. Dus ja, mijn mama is nu dicht en ja, ik begin haar te bezoeken en meer te bezoeken, totdat ik besef dat ik daar bijna iedere dag ben. De ene keer is dat 3 uur, de andere keer neem ik mijn werk mee, zet ik mij een beetje in de refter, de andere keer ben ik daar 1/2 uur. Maar bijna iedere dag was ik bij mijn mama. En voordat ik het wist, was ik weer haar mama's kindje. We waren weer gewoon met ons tweetjes gezellig samen. En ik heb nog ander advies opgevolgd van Farah, mijn masseuse. En ik heb mijn mama effectief opgenomen, haar stem. Dat is eerst begonnen met haar favoriete recepten. Ik zei, mama, hoe maakte jij je spaghetti bolognese eigenlijk? Ik maak nooit spaghetti bolognese, maar ik wil wel weten hoe dat mijn mama hem maakte. Of haar favoriete gevulde courgettes. Of de pizza dat we vaak maakten met ons kerngezin vroeger, als ik klein was. Een zelfgemaakte pizza en een zelfgemaakte goeie deeg en alle toppings dat we erop willen. Nooit ananas trouwens. En dan ging dat stilletjes aan over andere dingen. Mijn mama had een boek gekregen van een collega van haar, die ook een klasgenote was van mij op dat moment. Wij studeerden allebei voor herborist. En ze had een boek gegeven aan mijn mama. Mama, ik wil alles over jou weten. Dat is de titel. Dat is een boek dat zij kon invullen om van alles
te schrijven over.

over haar verleden en over hoe dat ze is opgegroeid. Maar mijn mama is niet verder geraakt dan de namen erin schrijven van haar eigen ouders. En als ik nu nog naar het geschrift kijk, dat was al een beetje krakkemikkelig. Ze had niet echt stabiliteit meer in haar handen en ja, niet veel energie om dat te doen. Maar ik dacht, ja, ik neem dat gewoon op. Dus ik ben door dat boek beginnen bladeren en iedere keer dat ik bij mijn mama was, vroeg ik, en zie je het zitten? Ja. En ze begon te vertellen over dat ze is opgegroeid en over haar broer en haar zus. Mijn mama was ook het kakkernestje thuis, net zoals ik. En over haar ouders en over haar beste vriendinnen als ze klein was. En over de eerste keer dat ze uitgingen, zat een uitgaansvriendin en haar favoriet nummer, zodat ze mijn vader heeft ontmoet. En hoe ze even uit elkaar zijn gegaan voor 3 maanden en dan weer samen zijn gekomen. Allemaal verhalen die ik niet wist, een beetje wist. En op die momenten heb ik mijzelf erop betrapt dat ik nog zoveel heb gezegd. Maar amai, ik heb het echt van niet ver. Buiten een jaar daarvoor had ik moeite met te denken dat ik mijn mama iedere dag zou gaan bezoeken, dat ik haar zou interviewen en dat ik naast haar zou zitten op bed en zou kijken naar blokken. En het nieuws, maar dan niet zomaar het nieuws, het VTM-nieuws. Voor mij horror, pure horror. Ik kijk geen tv en al zeker niet blokken of VTM-nieuws. En nu is dat een van de mooiste herinneringen die ik heb. Op de rand van bed bij mijn mama of in de zetel, naast haar, haar hand op mijn rug, samen met blokken aan het kijken. En er keihard van genieten, maar helemaal niet horen wat Ben Krabbe aan het zeggen is. En dat is niet alles. Kort daarvoor ook, een vorige schoonmoeder van mij had hetzelfde meegemaakt. Haar moeder had pancreaskanker. En ze zei, ga gewoon naar je mama en doe gewoon wat dat ze nodig heeft. Doe wat dat ze wilt. Masseer daar een beetje, haar benen, haar voeten. Ugh. Op het moment dat ze het mij zei, dacht ik ga mijn mama haar voeten wel echt niet masseren. Ik zie dat niet zitten. En bon, plots was ik blokken aan het kijken, VTM-nieuws aan het kijken en mijn mama haar voeten aan het masseren. En ik heb daarvan genoten. En ook niet zomaar, hè. Ik was voor herborist aan het studeren, dus ik wist intussen al goed dat ik mijn zalfjes en mijn balsems moest maken. Ik had er speciaal essentiële olie in gedaan van Ilang Ilang, want ik had geleerd dat dat goed is bij doorlichthondes. Mijn mama had al een kussentje onder haar benen liggen, dat de hielen een beetje hoger lagen, dat dat niet te erg werd. Maar ik dacht, ga ik je dat wel verhelpen met mijn zalfje? En ik bleef haar interviewen, maar de opnames werden korter. Haar stem werd zachter en stiller en zinnen werden woorden. En ze sliep meer en meer. Dus die opnames, dat ging niet echt meer. Maar ik was er wel nog om haar te helpen wanneer ik kon. Meestal deed verpleging dan, maar als ik mijn mama kon helpen met haar een pyjama uitdoen en haar kleed aandoen, dan deed ik dat wel. Want ze wou natuurlijk altijd, ze ging bijna niet meer uit bed, maar ze wou wel haar kleed nog aan hebben overdag. Met haar ketting en haar ringen rond, want die ringen waren intussen veel te groot geworden voor haar handen. Eten werd minder en minder, maar ik hielp haar wel nog met drinken. Eerst was dat met gewoon glas, hier mama, in 2 handen. Dan werd dat een beker met een rietje aan. En dan werd dat een sponsje op een stokje. Sponsje zo, hup, in het water en aan haar mond, omdat het enige dat ze nog kon doen is dat water daaruit zuigen. En de mama die dan af en toe sliep, werd mama die af en toe wakker was. En dan komt je in een heel vreemde staat van wachten. Maar je wilt eigenlijk niet wachten totdat het zover is, maar je wilt het eigenlijk wel. Ze werd bijna niet meer wakker en je komt in een roulementsysteem. Zo'n lelijk woord voor zo'n situatie, maar ja, je komt elkaar eigenlijk een beetje aflossen. We willen op dat moment niet meer dat mijn mama alleen is. Er moet altijd iemand bij haar in de kamer zijn. Dat is gewoon zo gezegd, zo gedaan. En het is op een woensdagochtend, 5 februari 2025, ga ik met mijn fietsje weer naar Sint-Lucas, naar mijn mama. Ik heb mijn laptop mee, ik zet mij aan tafel bij de ruit dat ik een beetje licht heb. Mijn mama ligt daar links van mij, op haar rug, met haar gezicht gedraaid naar rechts. Niet meer wakker worden, maar aanwezig. Ik stuur nog een mailtje naar het werk, naar het bedrijf waar ik veel voor freelance, om te zeggen, het werk is tot nu toe afgerond. De komende dagen, weken, ik weet het niet. Je moet me niet meer storen. Ze wisten het. Ik ga nog naar bol.com, want ik wil nog per se een boek bestellen, een gedichtenboek van Mary Oliver, met mijn favoriet gedichten, Wild Geese. En het moment dat ik klik op bestel, kent je dat principe van discontinuïteit?
Je bent thuis aan het koken, je dampkap staat aan. Je hebt al langer gedaan met koken, maar die dampkap staat nog altijd aan. Maar je hoort het niet. Totdat je die dampkap uitzet, dan is het zo... Amai, ja, ik had het niet door. Nu is het stil. Dat was zo die dag, maar het was niet de dampkap. Het was mijn mama. Mijn mama was al een paar dagen niet wakker geworden, maar de ruimte werd wel altijd stilletjes gevuld met geruis van haar adem. En het moment dat ik dat boek bestel... Stilte. Ik kijk op. Ik roep... Mama? Een paar keer. Ik sta op, ik ga naar haar. Ik leg mijn vingers op haar hals. Ik leg mijn vingers op haar pols. Ik leg mijn oor, tegen haar mond. Op haar borst, waar ik nog kort daarvoor dicht heb tegengelegen. Het is stil. Kort daarvoor was de verpleger nog binnengekomen om te vragen: is het oké als uw mama zo meteen gaat wassen? Ja, tuurlijk. En in die tijd dat hij een collega was gaan halen en al het grief om mijn mama te wassen, heeft haar laatste zucht geademd. En ik mocht erbij zijn. Verpleger komt terug binnen. En je moet je voorstellen, er was één verpleger op heel de dienst. Groot, slungelig en vooral ook heel klungelig. Hij had nog een paar weken ervoor de katheder van mijn mama proberen vervangen en ik dacht dat het de eerste keer was. Die was echt helemaal in een gevecht met die plakker daarop. En mijn mama en ik moesten er nog om lachen. Het was wel hij die daar was die een dag. En ik kwam binnen, samen met een andere verpleegster. Mijn mama's favoriete verpleegster. Echt zo'n mammatje op zich, die mijn mama ook heel veel heeft geknuffeld en die hadden wel zo'n speciale band. Maar op dat moment komt ze binnen en knuffelt ze mij. En we hebben mijn mama nog gewassen. We als in, ja, ik ook. De verpleegster heeft niet geholpen, maar het was ik en de klungelige verpleger. Helaas, maar eigenlijk ook wel grappig om dat te doen. Ik had de tip gekregen van iemand, weet, als je dat wilt, als je dat kunt, doe dat maar. Was daar maar. Dus ik heb mijn mama haar lichaam nog gewassen. We hebben haar kleed nog aangedaan, heel kleurrijk, waar ze in hertrouwd was met die man. En dan lag ze daar stil. En dan begint de checklist. Je belt de mensen die moeten gebeld worden. De mensen komen die moeten afkomen. En ja, de kamer moet geleegd worden. Dus zo gezegd, zo gedaan. We beginnen die kamer leeg te maken en alle valiezen te vullen. En ja, alles zit erin. En we zeggen dag aan elkaar. We gaan terug weg, elk ons eigen weg naar huis. Even om te laten landen wat er net gebeurd is. En ik naar beneden, de tranen rollen nog langs mijn gezicht en ik ga mijn fiets gaan halen en plots... Mijn handen op die remmen. Ik beweeg niet meer. Mijn ogen gaan plots, hup, naar het vierde verdiep, naar de ruit van haar kamer die ik altijd zag als ik toekwam. En ik dacht, zolang mijn mama daar ligt, blijf ik hier. Ik ga niet weg voordat zij weg is. En niet zomaar haar lichaam, het is mijn mama die daar nog ligt, ik voel dat. Fiets terug in het fietsrek. Ik ga terug naar boven. Mag ik hier nog een beetje blijven? Nou, tuurlijk dan. Ik ga terug naar die kamer en... Oh ja, ik zal er misschien nog anderhalf uur gezeten hebben, zoiets. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Een beetje geschreven en gewoon bij mijn mama gezeten. En dan komen ze binnen. Het is tijd. Dat is eigenlijk zeggen, het mortuarium is hier om het lichaam te komen oppikken, maar ze raden dat niet aan om dat te zien. Dus ja, ik ga weg en... Toen ik vertrokken was uit die kamer en dat we alles aan het opruimen waren, er is maar één iets op heel die kamer dat ik zag. Mijn ogen gingen daar naartoe en ik dacht, dat is van mij. En ik ben naar buiten gegaan met het hoedje van mijn mama. Ik heb dat op mijn hoofd gezet. En sindsdien op de koude winterdagen, als ik nood heb aan een dikke warme knuffel, draag ik dat hoedje.

Dat was het relaas van Julie over geluidsopnames die zachter worden, over wandelingen die korter worden. En dan een stem die blijft lang nadat die persoon verdwenen is. Dat is het prachtige aan geluid opnemen, aan audio opnemen. Maar dit verhaal gaat ook gewoon over het besef dat je soms denkt dat je nog tijd hebt tot je plots doorhebt, ah nee, dat is nu. Dus dat je het moet doen met wat er is. Een kleine wandeling, een gesprek, een klein belachelijk tv-programma samen kijken. Achteraf blijken dat allemaal, die kleine dingen, blijken die allemaal samen groots te zijn. Zie elkaar graag, lieve luisteraars, nu. Oh ja, nog iets. Julie die had dat hoedje van haar mama bij toen ze dit verhaal bracht. Je moet maar eens op onze socials gaan piepen om te zien hoe dat hoedje eruit ziet.

got a pack in the DHL.

0: Urgent FM.
1: Huh? Wat zei je met het Vlaams accent van je?
2: Ik verstond je niet helemaal. Kan je dat nog één keer halen? We naar het Nederlands. Oké.
1: Huh?
2: Ik ben net wakker, man.

Jawel, het is maandag 6 juli en dat betekent opnieuw Buckups Dead Sound Radio op Urgent FM. Live Roots Rock Reggae Music met Poa Anua vanavond. Het is ondertussen al 9:30 gepasseerd, dus nog een klein half uurtje te gaan. Shout-out naar Radio Taxi.

Ja, we zijn hier helaas al aan het einde van Backup That Sound Radio gekomen voor vandaag. Volgende week is trouwens de laatste aflevering, de laatste uitzending van dit seizoen hier bij Urgent FM. En dan is het tijd voor een zomerbreak, maar we staan natuurlijk niet stil. Urgent FM is ook te horen op Camping Vlasmarkt met Backup That Sound op de laatste zondag Camping Vlasmarkt. Dus zeker afkomen zondag tijdens de Gentse feesten. En dan de week nadien, niet vergeten, vrijdag 31 juli Poa Anua op Reggae Geel. Jawel, de vrijdagavond op de Yaga Yaga Stage.

troep. Weet niet wie je haren doet, ontsla hem of haar met spoed. De groot gebrek aan glans, loop

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.

gezelschap. Ze kon mee met de reis en onderging de drank gelagen. Dat nooit gezien als te min.

verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En trauma's had ze liever

de zon wordt zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details waarin de werkelijkheid verdrinkt.